to be clair. Ik schliep in angst, die niet clair. Ik schrap in maand, de monster.